0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit program wordt meer gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.